Nu is het is toch af iets als is zo. Abut nek kan is aan ook iets voor. Zo kin naar is zo zonder kipit te doen. Man, het kipit.